0: Everzoon, door iedereen gekend.
1: Het huisje klein, waar ik in woon, dat ligt niet ver van Gent.
0: Daar weef ik doek, in grof, in fijn, voor rijk, voor arm, voor

toen vond zij een klein kind vermoord. Ach, juffrouw, zo zeide zij, juffrouw, juffrouw, wat onraad heb gij mij gedaan? Ik wilde mijn bedden gaan schudden, schudden.